0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon. En maximaal 26 graden.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Het zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt, in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. Brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. Brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

Lorenzo en de George Baker Selection met Fly Away Little Paraguayo. Als je dan toch gaat vliegen voor een gezellig dagje op de dijk, bijvoorbeeld aan het water, dan kan dat. Dan ga je naar mooi Volendam met Canyon.

Sterren NL, hij is getrouwd vorige week zaterdag. Van harte gefeliciteerd, Henk Dissel en Het Cafeetje. En Pussycat zat daarvoor met Teenage Queenie. Als je heel goed luistert, dan hoor je op de achtergrond allerlei blowers. Het is lekker cool in de studio. Geniet ervan.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

Afgelopen weekend bij de Dutch TT editie nummer 95 op het geweldige circuit in Assen. En dit was een van de meest aangevraagde liedjes vanaf de tribune. Samen met uiteraard Cheerio, Justin de Wild en Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Maar als deze gedraaid werd, dan ging het 200.000 koppige publiek uit zijn dak bewegen, everybody, met die hoge temperaturen. Even serieus en bijna de gasolina. Goedemorgen, Corné Klein hier met de Gouden Uren, uur nummer 2. En ik ben op zoek naar een top 3. Dat kan via NPO Luister.

9 december is het weer zover. We hebben eerst de komende week nog het muziekfeest op het plein in Zwolle. Maar dan het muziekfeest van het jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. En een van de optredende artiesten is deze zangeres. Anita Meijer en Why Tell Me Why.

is over de brug gereden bij San Francisco. En dan kom je als eerste in het dorpje Sausalito. Meteen als je de brug over bent, dan heb je Sausalito liggen. En daarover gaat deze plaat van Diesel, Sausalito Summer Nights. Die schijnen nogal spectaculair te zijn.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de Gouden Uren en Rob de Nijs, de Pieper.
1: Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: Dankjewel voor het appen via NPO Luister. Dit is jouw favoriete top 3. We gaan er heerlijk van genieten, want het zijn 3 superliedjes. André Hazes, het laatste rondje op nummer 3 in de top 3 van Marja. Dan Corrie Konings en Ik wil een man. Corrie heeft een nieuwe single uit. Het hangt in de lucht, amore. Er hangt iets in de lucht, amore. Amore, amore, amore. Dit was dus, of dit is zometeen Corrie Konings met Ik wil een man. En op nummer 1 vandaag. In de top 3 aangevraagd door Marja. René Karst komt eraan en Atje voor de sfeer.
1: De favoriete top 3.
0: Nummer 3.

een top 3'tje? Laat het weten via NPO. Luister en misschien komt hij morgen voorbij. Op nummer 1, René Karst, Atje voor de sfeer. Corrie Konings, Ik wil een man. Op nummer 2 en op nummer 3 hoorde je André Hazes en dat laatste rondje. Zeker.

0: Christian L.
1: De nummer 1 van de zomer.
0: Wesley Bronkhorst drinkt een rozeetje. NPO.
1: Sterren en
2: L. Ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Nou, al met al best een lekker weekend, toch? Nou, het is heerlijk. Onderweg naar de studio ook heerlijk weer. Het zonnetje schijnt. Het is niet te warm, niet te koud. Het is precies goed. Oh, fijne dag vandaag. We gaan er een feestje van maken de komende 3 uur op Sterren NL. Het is tijd voor Paddy's Weekend Party. Ik heb de verkeersinformatie. Tim Schaap zit daar. Tim, hoe is het nu op de weg?
4: Meerdere files die opvallen. Het is over het algemeen vrij druk onderweg. Allereerst de Duitse grenscontroles op de A7, A12 en A76. In alle drie de gevallen een file van 20 minuten. Verder een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en De Meern. 9 kilometer en 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En er wordt dit weekend op de A50 gewerkt. Daar is de weg afgesloten. Mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderloo en Otterlo een lange file, 5 kilometer en een uur lang.
3: Nou Tim, dankjewel.
1: Perry Krams.
3: Sterkte als je in de file staat. Ik ga je eens even vermaken of je nou wel of niet in die file staat. Het wordt gezellig met de nummer 1 uit de Sterren NL Top 25. Ja jongens, we beginnen gelijk lekker hoor.

0: Met z'n tweeën voor die rammer van een hit van Rutger van Barneveld.
1: Je zit midden in het weekend. Zaterdagmiddag, 12 uur. Het grootste feest in het weekend. Dit is Perry's Weekend Party met Perry Krantz.
0: Jawel, daar zijn we weer. 10 minuten over 12. En er kwam vanochtend vroeg nog een appje binnen van Roy. Heb ik hem ook maar even op zijn wenken bediend. Er zijn goede

0: wat je ook aan het doen bent, wees van harte welkom bij je vrienden van NPO Sterren NL Radio. We gaan dit hele uur eens even lekker met elkaar kletsen. Laat me weten dat je meeluistert. Even wat incheckberichten gaan we zo meteen doen. Dat doe ik via de NPO Luister-app. Dus als je erbij bent, pak die app eventjes. Maak gebruik van de chatfunctie. Doe er eventjes een berichtje typen dat je erbij bent, wat je aan het doen bent, of spreek even wat in. En daarnaast gooi ik ook nog even de telefoonlijn open op deze zaterdagmiddag. Vind ik gewoon even gezellig. Dus als je wilt bellen, mag het ook. 035-671-5678. Dat is 035-671-5678. We maken het weer gezellig, zoals ieder weekend op Sterren NL. Ook op deze zaterdag, 4 juli 2026. Een hele goede middag.
1: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Ja hoor, frietje erbij, bitterballetje. Lekker hoor.
1: Alle

en blijven wij op de nummer 1 NPO Sterren NL Radio. Waar we zo meteen eens eventjes een rondje langs de velden gaan doen. Waar in Nederland luister jij op dit moment naar Sterren NL Radio? Of je nou ergens bij een lokale voetbalclub de kantine aan het schoonmaken bent. Of je zit gewoon lekker thuis in je eigen tuintje. Even lekker te relaxen onder de Nederlandse zon. Of je bent lekker op weg op visite. Het maakt niet uit. Laat het weten via de NPO Luisterapp. Ook de telefoonlijn staat wagenwijd voor je open. 035 671 5678. Laat maar lekker van je.

0: Vrijdag dus ook, hè, vanaf 3 uur met zijn eigen radioprogramma Muziekfeest op de radio. Samen met zijn grote vriend Jan Paparazzi. Hoor je ze straks weer. Ik ga eens even de app er weer bij pakken. Heel veel leuke reacties vanuit het land. Wat leuk, als je even een reactie achterlaat, dan check je even in. Doe dat via de NPO Luister-app. Nou, Mike die zegt, hey Perry, ik luister ook gezellig naar Perry's Weekend Party. Er wordt gevraagd om Cheerio van Justin de Wild. Henke die is erbij. Henke, goedemiddag.
1: Hey Perry, Henke.
0: Hey, hallo.
1: Ja, het is weer zaterdag. Geen kantine, dus we hebben het lekker rustig. Dadelijk komt onze kleinzoon lekker bij opa's en oma's lekker in de jacuzzi.
0: Oeh, lekker.
1: Dus we gaan er een mooie middag van maken met hem. Nou, ik draai hem lekker de muziek. Allemaal zomerse plaatjes, altijd goed. Dus we gaan er een mooie dag van maken met hem. Hoi.
0: Nou, dat klinkt goed, Henke. Dat is aan jullie wel besteed, hè, om er een leuke dag van te maken met die kleine. Ga er ook van genieten. En geniet ook lekker van sterren. Nou, Jaap die zegt, ik ben de heg aan het snoeien. Groetjes van Jaap Mertens. Marcelino zegt, goedemiddag Perry, wij zijn er ook weer bij. Nu langzaam op weg naar Nijmegen. Dan daar nog een paar klanten eruit doen. En dan lekker naar huis in het prachtige Limburgse Tegelen. En dan vanavond de verjaardag van mijn zoon Jairo vieren, die afgelopen donderdag 2 juli 18 is geworden. Zou je hem willen feliciteren en hoe heet dat liedje kunnen draaien? Dat is zijn favoriete plaat van Chris Bauer. Groetjes van Marcelino en Jairo. Nou Jairo, namens iedereen bij Sterren NL, natuurlijk van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad de afgelopen week. En dat ga je vandaag dus even goed vieren als je 18 wordt. Dat belooft een mooi feestje te worden, denk ik, vandaag. Thijs die zegt, hi Perry, zou je wat mooier van harte 10 willen draaien? En Björn die zegt nog, vandaag mooie opritstraat in het zonnetje. Dat kan natuurlijk niet zonder Monique Smit en een zomeravond met jou. Groetjes uit Giezenburg. Björn die zit lekker op de bank aan het voorbereiden op Oosterhout Live van vanmiddag. Met natuurlijk Emily Sleven als presentatrice. Jazeker, die gaat daar weer haar ding doen op het podium. Maar dat doet ze altijd zo goed, hè? Het is zo'n fantastische presentatrice. Ja, daar worden we trots van hier bij Sterren NL Radio. Dus vanmiddag ook weer art en de présence geven daar in Oosterhout. Pascal die zegt nog, goedemiddag Perry, zou je aan mijn buren die jullie zender aan hebben door kunnen geven dat Cubus en Arno net zo hard zouden moeten werken als dat ze meezingen? Het huis, dan was het al af geweest op dit moment. Dat was bedankt van Pascal. Nou, we deze eventjes hop, doorgaan daar aan die kant in. En Astrid, die is erbij op de camping in Doorn. Moet nog wel eventjes werken strakjes. Nou, succes Astrid. En aan de telefoon heb ik Nicole. Nicole, een hele goede middag.
2: Hele goede middag. Je spreekt met Nicole Barbiers. Goedemiddag.
0: Hey Nicole, goedemiddag. Hoe is het met jou dan?
2: Nou, hartstikke goed, jongen.
0: Mooi. Wat was je aan het doen op deze zaterdag?
2: Wat ik aan het doen was, ik ben heerlijk aan het shoppen, want ik ga morgen op vakantie.
0: Je bent aan het shoppen omdat je morgen op vakantie gaat. Zijn er dan nog spullen die je heel hard nodig had, die je nog niet in de kast had liggen?
2: Nou ja, misschien ook eigenlijk niet, maar ja, het is altijd wel leuk, toch?
0: Ja, ze zeggen altijd, vrouwen hebben nooit genoeg.
2: Nee, en dat klopt. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens, dat te zeggen.
0: Is er nou nog iets waar je specifiek naar op zoek bent om mee te nemen op vakantie?
2: Nou, ik heb alles wel. Het enige wat ik heel erg leuk zou vinden voor mijn vakantie is als jullie een heel leuk nieuw zomerhitje gaan draaien die misschien wel eens een hele grote hit gaat worden.
0: Zou die boven Rutger van Barneveld uit kunnen stijgen?
2: Ja, zeker weten.
0: Oh, je
2: zeker
0: bent zelfverzekerd, Nicole. Over welke plaat gaat dit dan?
2: Dit gaat over de plaat van Joey Nicolai, Tinto de Verano.
0: Dat is de nieuwe van Joey Nicolai. Nou, die ga ik even noteren, Nicole. Is dat helemaal goed?
2: Ja, doe dat en ga hem lekker draaien, want geloof me, je gaat aan me terugdenken.
0: Ik ga dat zeker doen. Dankjewel, Nicole. En succes, hè, met het shoppen.
2: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
2: Doei.
0: Nou, en als jij nog even iets in de pap te brokkelen hebt, dan mag je altijd bellen 035 671 5678. Of stuur

Kino van de Graaf en ciao, doei, adios op Sterren NL Radio. Op de lekkere zaterdag, waar veel mensen trouwens lekker op de camping zitten of al vakantie hebben of leuke dingen aan het doen zijn. Nou, je mag het even laten weten wat je aan het doen bent op dit moment. Dat doe je via de gratis NPO Luisterapp. Ook bellen mag 035 671 5678. Ik vind het ook lekker om je eventjes te horen. Even lekker een beetje te kunnen kletsen over het komende weekend. Gaan we zo meteen even Fons Feurink draaien. Zijn nieuwe single heet Feestie. Je hoort hem zo meteen op Sterren na de zomerplaat van Jaman en Lange Frans. Dit is Het lijkt hier wel Ibiza op Sterren NL.

0: is nou echt zo'n plaats die constant in je hoofd blijft hangen. Hè? De Fons Feurings nieuwe plaat heet Facey. Is ook lekker bezig, hè, deze kerel. Gaat lekker met zijn carrière. En hij is erbij komende woensdag op het muziekfeest op het plein in Zwolle. Dat hoeft ook een groot feest te worden. Ik weet niet of jij erbij bent. Laat ook even weten als je erbij bent. Dan gaan we elkaar misschien wel treffen. Althans, ik zeg het altijd wel. Maar er komen altijd zoveel mensen op af. Je moet maar net elkaar dan zien. Maar het wordt leuk komende woensdag op de Grote Markt in Zwolle. En ik hoop dat je er komt. Het is gratis entree zolang er plek is op het plein. Eens even weer de appies erbij pakken. Peter, die zegt... Hey Perry, ik luister mee vanuit Den Dongen. Groetjes de palmbomenkoning van Brabant. En die is vandaag ook nog eens open. Dus mocht je met dit weer een palmboom willen halen... de deuren staan wagenwijd open. Hey Perry, ik ben Lars en ik ben 12 jaar oud. En we hebben net een nieuwe caravan. En onze buurman heet Van der Linden. Mijn vader die moest heel erg lachen. En mag ik het liedje horen van Waar is toch mijn caravan? Van Herman Berkien. Is een leuke. Dankjewel, die onthoud ik eventjes, Lars. Voor straks in het verzoekuurtje. J. Nijen, die zegt, we zijn een dakkapel aan het opknappen met mijn broer. En Ster NL, die galmt door Driel heen. Lekker bezig, jongens. Galmen door Driel. Hallo, Driel. Eens even kijken. Brian, die zegt, Perry, de gezelligste van allemaal. We hebben allemaal leuke mensen hier bij Ster NL. Die zegt, kan je voor mij Cheerio draaien? We zijn bij de vaste luisteraar Henke. Lekker aan het genieten in de jacuzzi. Opa is aan het genieten van zijn kleinzoon. Perry, een hele fijne uitzending. Groetjes van de zoon van Henke. Jeroen wil Guido van der Graaf horen. Waarom nou niet? Hij zegt nog lekker bezig daar. En Dick Koenekoop, die zegt goedemiddag. Ik ga zo'n stuk auto rijden met Ster NL op. Groetjes Dick, mag ik zwoele zomernachten horen? Glazen was het, jullie wil Tinto, de Verano even op de radio. En Cindy zegt, ha Perry, ook vanuit Tegelen zijn we erbij. Net het zwembad onderhoud gedaan om ervoor te zorgen dat het mooi helder wordt. Boodschappen binnen en u wacht op de jarige Job Jairo. Kijk, dat is de moeder van Jairo, die ook luistert gezellig. Arjan die zegt, goedemiddag Perry, nu nog eventjes genieten van de muziek op de radio. En over 2 uurtjes naar een van de leukste Nederlandstalige feestjes van het jaar, namelijk Oosterhout Live, met alleen maar leuke, gezellige mensen en topartiesten. Groetjes. Ik merk dat er veel mensen naartoe gaan, naar Oosterhout Live. En onze Emily gaat er dus ook naartoe vandaag. Die presenteert dat. Dus ik denk dat ik zometeen Emily wel eventjes ga bellen. Hoe leuk is dat? Dus even Emily bellen, collega Emily, om te kijken hoe ze zich voorbereidt op Oosterhout Live en wat er allemaal staat te gebeuren vanmiddag. Jeroen die zegt, hoi Perry, we zijn er weer bij vanaf de camping in Harskamp. Lekker Ster NL aan, groetjes Jeroen. En of ik Zandloopster zou willen draaien. Lekker zomers liedje. Sandra zegt nog, goedemiddag Perry, lekker relax in de overkapping met Ster NL aan. Zou je Mart Hoogkamer willen draaien met Zwemmen in Bacardi Lemon? Groetjes Sandra. En nog gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, dank je wel. Afgelopen dinsdag 32 kaarsjes mogen uitblazen. Dank je wel Sandra, lief van je. En Lotte zegt, lekker onderweg naar de Dolomieten met de camper. En onderweg naar Ster NL, de beste manier om je vakantie te beginnen. Groetjes van Lotte en Dave. Lekker bezig. Jullie zijn lekker bezig. Lekker Ster NL Radio meenemen onderweg naar je vakantiebestemming. Ik heb ook nog telefoon. Hallo, met wie?
1: Hoi, ik ben hier met Anita Wolfsleger.
0: Hey Anita, goedemiddag. Hallo. Hoe is het met jou dan?
1: Ja, een herstellende van een zware operatie. Dus ik zit lekker heel de week aan jullie te luisteren.
0: Herstellende van de zware operatie, dat klinkt niet heel fijn, Anita. Maar nee, gaat het inmiddels wel iets beter met je?
1: Nou, sinds gisteren wel, gelukkig.
0: Oké, dus gisteren was even dat die knop opging en je denkt... hé, we gaan nu weer de positieve kant op.
1: Eindelijk.
0: Gelukkig maar, zeg. En heb je nog iets dit weekend dan op de planning staan? Of is het nu wel de bedoeling dat je nog een klein beetje rust houdt?
1: 6 weken lang mag ik niks, dus ik moet echt mijn gemak houden.
0: Oh, ik hoop wel dat jullie dan heel veel lieve mensen om je heen hebben... die veel voor je kunnen betekenen.
1: Gelukkig.
0: Maar wil je die even in het zonnetje zetten dan?
1: Voornamelijk mijn moeder en mijn man en mijn zoontje...
0: Kijk, nou, dat klinkt als hele lieve mensen die je om je heen hebt, Anita.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat is mooi. Hé, en dan kunnen we ze dan misschien verblijden met een leuke plaat voor jou, voor jullie.
1: Zeker.
0: Welke is dat?
1: Zeker. Django Wagner met Juanita.
0: Django Wagner met Juanita. Ik ga hem eventjes voor je noteren, Anita. En dan wens ik jou namens iedereen hier bij Ster NL heel veel sterkte en een voorspoedig herstel.
1: Dankjewel en tot de volgende.
0: Fijne dag, hè. Doei, Anita.
1: Jij ook. Doei.
0: Nou, ik had ook nog een appje binnen van papa. Die zegt, goedemiddag Perry, de lekkerste dakdekker van het zuiden hier. Zij

0: hoogkamer of zeggen.
1: Die laatste die was van mij, hè?
0: Is goed, Mark. Witte Kruislaan 55 in Hilversum. Dat is het adres van NPO Sterren NL Radio. Kom lekker langs, jongen. En trakteer maar op een lekker koud pilsje. Dat zal wel lekker zijn op deze zaterdag. Goed, ik kreeg nog een appje terug van die leuke dakdekker uit het zuiden. Die stuurde: doe mij maar het origineel van de Sun Club Fiesta. Nou, nog niet zo vaak gedraaid op Sterren NL. Speciaal voor jou, nu wel.

0: zonnestraaltjes door je radio met Fiesta.
1: Perry's Weekend Party.
0: Bijna 1 uur. We duiken zo meteen gedeelte nummer 2 van Perry's Weekend Party. Daarin maak jij kans op een goed gevuld Sterren NL prijzenpakket. En dat doen wij natuurlijk weer met de muzikale code. Ga ik zo meteen met je spelen. 3 liedjes die je hoort. Die hoor je heel snel naar elkaar voorbij komen. En dan is de vraag, welke 3 liedjes zijn dat? Weet je het? Dan heb je code in de NPO Luisteren. Maar dat was zometeen. Eerst eventjes in de lange polonaise met elkaar. Tot de nieuws van 1. Is dit Frans Bauer? En heb je even voor mij?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieslots, dankjewel. Dan gaan we naar Tim Schaap van de ANWB. Tim, hoe is het op de weg?
4: Het is iets wat rommelig onderweg en hier en daar is het ook aardig aansluiten. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files, zoals op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo ruim een half uur vertraging. De A50 is dicht en men rijdt nu dus lokaal om. Verder een ongeluk bij Barneveld op de A1, Amsterdam-Apeldoorn. Vanaf knooppunt Hoevelaken een file van een uur. De weg zelf is dicht, maar je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan een demonstratie bij Utrecht op de A12. Komende vanuit Den Haag is bij Houten de parallelrijbaan dicht. De vertraging is 20 minuten vanaf Harmelen. En tot slot bergingswerk op de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem. Tussen Houten en De Meern 20 minuten. De rechterrijstrook is er nog dicht.
3: Oké, Tim, dankjewel.

0: Jan en dit is Liefde op Sterren.
1: Perry Kroms, NPO Sterren NL.
0: Bijna 10 minuten over 1 op zaterdag 4 juli 2026. Wat de boek ingaat als nou een alleraardigste dag. Als ik kijk naar het weer. De zon staat hoog aan de hemel. De temperatuur is aardig, graad of 3, 24. En dat is prima toeven. Dus wat je ook gaat doen vandaag, neem Sterren NL Radio in ieder geval altijd lekker met je mee. Wij zorgen voor de gezelligheid gedurende de hele dag en nacht. Straks ook nog vanaf 3 uur Jan Smit en Jan Paparazzi met muziekfeest op de radio. En vanaf 5 uur het Piratenuur met Marcel de Vries. Dus fantastische dag vandaag op Sterren. Goed, zometeen gaan we een spelletje doen. Dat is de muzikale code. Ik laat je zometeen 3 liedjes horen. En jij mag dan gaan raden welke 3 liedjes dat zijn. En het kan je zomaar iets leuks in de wacht laten slepen. Namelijk het goed gevulde Sterren NL prijzenpakket. Verder zie ik nog dat er heel veel wordt gevraagd om Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Ik heb hem daarnet nog gedraaid. Iets na 12, maar zullen we hem zo meteen gewoon nog een keertje doen? Ja, zullen we het doen? Nou, laat het even aan jou. Laat het weten in de NPO Luister-app.

0: Joling. Oh, wat een goede single zit er. Niet voor één keer. Komend jaar gaat hij dus voor het laatst een solo-concert geven. En dat gaat erg lekker, want volgens mij zijn heel veel dagen al uitverkocht daarvan.
1: De muzikale code.
0: En dan mooi, hè? Dat werd hem dus verteld door zijn management. En dat hij daar dan toch een soort van verrast op reageert. Hè? Maar goed, hij gaat niet naast zijn schoenen lopen, deze Gerard Joling. Dat is alleen maar in hem te waarderen. Tijd voor de muzikale code. Ik heb een nieuwe opgave voor je meegenomen. Welke drie liedjes ga jij horen? Dat is de vraag. Als jij het weet, dan hoef je maar één ding te doen. Dat is het woord code sturen in de NPO Luister-app. Dus zometeen luisteren, de radio iets harder zetten, horen welke drie liedjes zometeen voorbij komen. Gerard Joling, dat is alleen maar in hem te waarderen. Tijd voor de muzikale code. Ik heb een nieuwe opgave voor je meegenomen. Welke drie liedjes ga jij horen? Dat is de vraag. Als jij het weet, dan hoef je maar één ding te doen. Dat is het woord code sturen in de NPO Luister-app. Dus zometeen luisteren, de radio iets harder zetten, horen welke drie liedjes zometeen voorbij komen, achter elkaar,

0: Jordi.
1: En dat zijn ze, de drie liedjes van de muzikale code van vandaag. Het kan jou zomaar het Stern NL prijzenpakket gaan opleveren. Stuur het woord code nu in de NPO Luisterapp als je het weet. Heino, die stuurt: hallo allemaal, de vakanties zijn begonnen en dit jaar blijven veel mensen lekker in eigen land op de camping. Ik heb een toepasselijk nummer ervoor. De Gebroeders Rossig, Feest op de Camping, origineel No Tengo Dinero. Groetjes en een fijne uitzending van Heino. Nou, de Gebroeders Rossig, nu voor jou op Sterren.

geproduceerd trouwens door niemand minder dan Peter Koelewijn op Stel.nl. Het is de muzikale code waar we middenin zitten. Drie liedjes die jij even kunt raden. Welke drie liedjes zijn dit? De muzikale code.

0: Ferry's Weekend Party.
1: Als jij weet welke drie liedjes dit zijn, dan stuur je het woord code zoveel als het je kunt via de NPO Luister-app. Vandaag in Oosterhout, groot feest. Oosterhout Live, gepresenteerd door de one and only Emily Sleven. Ik ga

0: Kimberly Slijven!
1: Een hele goede middag, Ferry.
0: Ja, Emily, goedemiddag. Je bent onderweg naar het Lukwelpark op dit moment?
1: Ja, inderdaad. Ik ben nu onderweg. Ik denk dat ik over een minuutje of 10, 15 zijn we er wel, hè? Ja, dan zijn we er al.
0: Kijk eens aan. Hoe bereid je jezelf nou voor op zoiets als vandaag, het Oosterhout Live-programma?
1: Daar sta ik een beetje op tijd op. Gaan we lekker even ontbijten. Even lekker douchen, mijn haren doen, een beetje make-up. En weet je wat het is? Die artiesten die draaien wij elke dag. Dus alles zit natuurlijk helemaal in mijn hoofd. En ik heb er gewoon onwijs veel zin in.
0: Ja, ze zitten nog net hier bij jou aan de keukentafel, hè, Emily. Zo goed kennen wij deze sterren die er staan.
1: Nou, inderdaad. Dus dat was ook wel leuk geweest. Ze zijn altijd welkom. Niet allemaal tegelijk. Maar ik vind het echt onwijs leuk om te doen. En dit is alweer de 16e editie. Dus ja, dat wil wel iets zeggen over dit geweldige feest.
0: Ja, want ik kreeg al heel veel appjes binnen vandaag van luisteraars die zich ook aan het warm draaien zijn voor Oosterhout Live. Iedereen heeft er zin in en noemt het eigenlijk een van de leukste Nederlandstalige feestjes van het jaar.
1: Ik snap dat.
0: Vind jij dat ook?
1: Ja, ik snap dat zeker. Sowieso die Brabantse gezelligheid en ook heel veel mensen die buiten Brabant naar hier komen om dat met ons samen allemaal te vieren. Dat gemoedelijke. En er komt ook nog een hele gave vuurwerkshow. En ze pakken altijd zo onwijs uit. Dus ja, dat is gewoon heel gaaf.
0: Ja, super. Wat kunnen we een beetje gaan verwachten vanmiddag in Oosterhout?
1: Qua artiesten bedoel je?
0: Jazeker.
1: Wat denk je van Monique Smit, Senna, die gisteren natuurlijk een platina-plaat heeft gekregen. Sean West is er, Wesley Bronkhorst is er. Even kijken wie nog meer, Jeffrey Hezen komt, Tino Martin komt ook. Ja, het is gewoon grandioos wat daar vandaag allemaal op het podium staat.
0: Allemaal daar in het Lukwelpark in Oosterhout. Emily, dankjewel en heel veel succes zometeen daar. Hè. Maak ze gek.
1: Ja, ga je nog een plaatje voor me draaien?
0: Ja, zal ik Senna doen, Kleine Vogel, of had je iets anders in gedachten?
1: Nou, Guido van der Graaf is er ook, dus ik dacht, waarom nou niet?
0: Waarom nou niet? Kijk, dat is mooi. Dan zet je me gelijk even aan het werk. Waarom nou niet? Ga ik die eventjes voor je doen, Emily. Paar minuutjes, dan zal jij arriveren daar in het Lukwelpark. Succes vandaag en ik zie je snel weer, hè?
1: Tot snel.
0: Nou, sowieso tot woensdag.
1: Nou, tot woensdag inderdaad. Gezellig. Dat is het allerleukste feestje van het jaar, hè?
0: Sst. Het muziekfeest op het plein, zeker.
1: Precies.
0: All right. Doei. Doei.
2: Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

0: Dat is de muzikale code van vandaag. Als je hem weet, stuur je code in de NPO Luisterapp. Dit is jouw laatste kans. Want zo meteen ga ik even iemand bellen die mogelijk het juiste antwoord heeft. Code stuur nu in de NPO Luisterapp. Ik heb zo meteen Justin de Wild voor je. Die grote hit natuurlijk. Cheerio komt eraan naar deze grote hit van Marco Borsato. Dit is Ik Leef Niet Meer Voor Jou op Sterren NL.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: Sterren.nl. 10 voor 2, hoog tijd voor.
1: De muzikale code.
0: De finale van de muzikale code van vandaag. En daarvoor heb ik aan de telefoon Ron. Ron, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ron, waar vandaan bel jij?
2: Helemaal vanuit Scheppen.
0: Ah, kijk eens aan. Lekker man. Is het daar een beetje te doen wat het weer betreft? Denk het wel, hè? Het is best lekker.
2: Ja, dat is perfect. Ja, lekker zomers.
0: Dit is wat mij betreft beter dan wat we vorige week hadden met die ontzettend hete temperaturen.
2: Ja, de ergste hitte is er wel af, maar dit is gewoon lekker.
0: Precies.
2: Dit is, perfect zo, ja.
0: Dit is genieten geblazen. Nou ja, luisterde naar Sterren.nl, je hoorde de muzikale code en je dacht, nou, dit heb ik, kat in het bakkie. Deze 3 liedjes, die zijn voor mij helemaal duidelijk.
2: Ja, dat moet toch wel lukken, zou je zeggen.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we eens even doorheen. Plaat nummer 1, welke is dat volgens jou?
2: Dat is Martin Moreiro met Echte Liefde.
0: Juist, die zet ik erbij. Plaat nummer 2?
2: John de Bever, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
0: En ook die zet ik erbij. En nummer 3?
2: 3 is De Dijk, ik kan het niet alleen.
0: Oké, die 3 staan er nu ingevoerd. Dat is dus Martin Moreiro met Echte Liefde op 1. Nummer 2, John de Bever, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. En op nummer 3 zeg jij De Dijk met Ik kan het niet alleen.
2: Ja.
0: Als je nog een wijziging wil doen, kan het nu. Anders dan gooien we hem dicht en gaan we luisteren of die gekraakt is of niet.
2: Nee, gooi hem maar gauw dicht.
0: Nou, let's go!
1: De muzikale code is...
0: Nou!
1: Gekraakt! Ja.
0: Heel erg zelfverzekerd. Jij zei, dit moet lukken. Zelfs in je appje zei je nog, ik denk dat ik het weet. Nou, je denkt het niet, je weet het zeker. Het is gelukt.
2: Kijk, helemaal mooi.
0: Ron, gefeliciteerd. Jij krijgt van ons een goed gevuld pakket. Blijf even hangen voor je adresgegevens. En dan gaan wij wat leuks aan je toesturen.
2: Ja, helemaal goed.
0: Hey, en welke van deze 3 heeft jouw voorkeur om even gedraaid te worden op de radio?
2: Mijn vrouw zegt Martin Moreiro. Ik heb eigenlijk voorkeur voor Jeroen van den Boom met Jij bent zo. Maar die stond er niet tussen.
0: Die stond er niet tussen. Dus laten we dan jouw vrouw maar eventjes blij maken met,
2: ja,
0: met Martin Moreiro. Een echte liefde. Ga ik die eventjes voor je draaien. Ik wens jullie een heel fijn weekend, hè?
2: Helemaal goed, helemaal goed. Fijn weekend.
0: Doei Ron, geniet van het weer.
2: Doei.
0: En dit is lekker. Hij zat in de muzikale code. Martin Moreiro. Een echte liefde op Sterren.nl.

Ennedijk, ik kan het niet alleen. We gaan richting het nieuws van 2. Zo meteen het laatste uur van Paddy's Weekend Party van deze zaterdag. En die ga ik weer helemaal aan jou toewijden. Jij mag eventjes laten weten welke platen er allemaal in dat uur voorbij moeten komen. Een uur lang.

0: Petrolf, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Edwin Gerritsen zit daar. Edwin, hoe is het nu op de weg?
4: Het is druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files. Maar er zijn ook ongelukken gebeurd. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Born. Een half uur vertraging, twee rijstroken zijn dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam staat een auto met pech tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel een half uur oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht.
3: Oké, Edwin, dankjewel.

in de juli maand. De maand waarin de meeste mensen volgens mij ook lekker vakantie gaan krijgen. En lekker op vakantie gaan. Heerlijk zeg. Ik zelf trouwens ook. Ik heb wel een soort van vakantie. Ik heb wel dagen vrij. Maar op de radio blijf ik wel gewoon door, hoor. Dus je hoeft mij wat dat betreft niet te missen. Ik blijf gewoon lekker radio maken tijdens de zomerperiode. Daar hoef je allemaal niet zo bang voor te zijn. Want jongens, wat wil je horen? Je mag het laten weten via de NPO Luister-app. Het hele uur door ga ik draaien wat jij leuk vindt, waar jij zin in hebt om te horen. Dat betekent dat het eigenlijk helemaal vrij staat om het aan te vragen. De enige waar is, moet een liedje zijn uit Nederland. Een Nederlands gezongen liedje ook nog bij voorkeur. En dat zijn de twee die ik nu ga draaien, zeer zeker. Sineke wordt aangevraagd met Weg uit de sleur. Kijk eens, iemand die op vakantie gaat, namelijk Dolf. Die gaat met de sleurhut op pad. Nou, veel plezier alvast op vakantie. En Damien van Os met Diamantring wordt aangevraagd door Jelle.

iemand die druk bezig is met het klaarmaken van de sleurhut. Hij gaat dit weekend op vakantie. En hij is druk bezig met alles aan het inladen in de caravan. Alles op zijn plek leggen en zo. Nou, even weg uit de sleur, zegt Dolph. Nou, je hebt groot gelijk, man. Lekker op vakantie. Dat ding erachter knuppen. En lekker naar een mooi plekje toe rijden. Dat doe jij goed. Justin is erbij. Die wil Marco Schuitmaker horen met Engelbewaarder. Nou, ga ik dat zo meteen eventjes voor hem regelen. Eerst het verzoekje voor Ton. En dat is de zin. En iedereen is van de wereld op sterren.

Bakker en Engelbewaarder. Daarvoor een lekkere van te zien. En iedereen is van de wereld op SterrenNL Radio. Op deze lekkere zaterdag. Ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar ga heel veel lekker genieten van je weekend. Zoals ik heel veel mensen ook zie, die zich aan het voorbereiden zijn op de vakantie. Ik zie namelijk ook een appje van Gerben. Die zei, dag Perry, hoor je over vakantie? Nou, ik heb hem net geboekt. Ik ga namelijk lekker naar Spanje toe deze vakantie. Oh, lekker zeg. Ik zie ook iemand die naar de camping gaat in Spanje. Dat is Evi. Jongens, heerlijk zeg. Maak me gek met al die heerlijke vakanties. Ik zie ook dat Patrick een appje heeft gestuurd in de NPO-luister met een foto van de caravan. Nou, goed jongens. Ga er lekker van genieten wat je ook gaat doen. Maar vergeet één ding niet. Neem SterrenNL altijd met je mee. Voor Michel ga ik zo meteen de 3 E's even draaien met geloven in het leven.

en ze mogen alles van me krijgen, moet ik even draaien voor Tieneke. Die zegt, nou, dat is precies zoals ik ben. Ik ben een heel erg vrijgevig. Niks is van mij en alles is van iedereen, schrijft ze erbij in de app. Nou, dan ben je een fantastisch mooi mens, Tieneke. En dankjewel voor jouw leuke verzoekje van Nelis Leeman.

De NPO-luisteraar die zegt, ja, er zijn zoveel mooie liedjes van Benny Nijman. Het is haast een onmogelijke keuze om er eentje uit te kiezen uit het fantastische repertoire van Benny. Maar als ik vandaag dan mocht kiezen, dan gaat mijn voorkeur uit naar Waarom verluister ik je naam nog? Dat schrijft Fabian in de NPO-luisteraar. Dus speciaal voor jou gedraaid. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik wel, want wees nou eerlijk, de muziek van Benny Nijman blijft adembenemend mooi. Hij heeft echt heel veel mooie liedjes nagelaten. En gelukkig blijft hij voor eeuwig zo'n beetje gedraaid worden hier op Sterren NL. Want hij heeft zelfs zijn eigen rubriek in de Jan Paparazzi Show. De dagelijkse plaat van Benny Nijman. En als ik me niet vergis, is dat altijd zo rond 17:45, toch? Ja, ik zit wel iedere dag te luisteren. Maar als ik nu heel hard na te denken, hoe laat doet Jan het altijd? Volgens mij ergens rond 17:45. Ik zie dat ik Marlane moet draaien voor Jeanette. Marlane met We gaan los vannacht. Dat gaan we regelen. Maar eens even de oud-paradeplaat van afgelopen week. Ja, je zal het maar zo te horen krijgen. Je hebt een nieuwe plaat uitgebracht en je wordt paradeplaat. Hij was er onwijs blij mee. Ik heb het over Mike Versteeg. Wordt aangevraagd door regier. Dit is Hartslag van je heupen op Sterren. Hola!

Deze meid heeft heel veel leuke liedjes gemaakt, maar als je het aan mij vraagt, vind ik dit haar allerbeste. Marlane en We gaan los vannacht. Baco in Monaco, Ferry de Lits en Shaq ga je zo meteen horen op SterrenNL Radio. Die ga ik draaien voor Jimmy. En Nico, jij vraagt deze aan. Malin Goldband, dit is Stiekem.

Dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: luisteren bij SterrenNL Radio. Arnie Jansen, Les Kirales en Zeven Brieven. Die moest ik even draaien voor Remco.
1: Ferry's Weekend Party.
0: En voor die lekkere van Ferry de Lits en Shaq Baco in Monaco. Ze zijn er weer in de studio. De mannen van Muziekfeest op de radio. Jan Smit en Jan Paparazzi. Ik wens je heel veel plezier daarbij. En verderop ook nog, natuurlijk, het Piratenuur met Marcel de Vries. Wat mij betreft nog een hele fijne zaterdag.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Smit.

0: zaterdagmiddag 4 juli. Jan, de halve zaterdag weer. Afgelopen week heb jij een uurtje gepresenteerd zonder mij. En dat is vandaag weer het
1: vandaag
0: geval.
1: Weer zo. Ja, we hadden het in de wandelgang al begrepen. Ja, ik denk, oh, daar gaan we weer.
0: Ja, maar er wordt toch niet over gesproken bij de directie. Zo, hè?
1: Niet bij de directie, hoor. Die is op vakantie.
0: Ligt mijn hoofd op het dakblok?
1: Nee, ben je gek. Jij kan hier wel een potje breken, Jan.
0: De komende 2 uur dus de beste muziek van Nederlandse bodem. En van 3 tot 4 ben ik dus van de partij. En daarna moet ik naar Breda. Live. Ja, op het Chasséveld.
1: Leuk.
0: Het veld eigenlijk waar mijn carrière begon. Dus het Chassé Theater.
1: Met kan
0: het
1: niet
0: vaak genoeg. Met deze, hè? Ja.
1: Absoluut, ja.
0: Met Jan Keijzer. Oh, die moet jij dan ook weer even bellen straks.
1: Die bel ik even straks 4:30.
0: We gaan de hit van Smit, die gaan we draaien. En als er verzoeknummers zijn in de app, laat het vooral weten. Jan, kijk, Nederlands elftal natuurlijk uitgeschakeld.
1: Ja.
0: Dus er is geen WK-koorts, want anders zouden we vanavond om 7 uur... zouden we die kwartfinale spelen.
1: Ja. Dat is er niet van gekomen, Jan.
0: Is er niet van gekomen. Heb jij nog Kaap Verdi meegekregen vannacht?
1: Ik heb niks meegekregen.
0: Tegen Argentinië?
1: Nee.
0: Een thriller. Werkelijke thriller.
1: En de uitslag was?
0: Uiteindelijk toch 3-2 voor Argentinië. Goed. Dit is Wolter Kroes met Wat een heerlijke dag. En die gaan we zeker hebben op deze zonnige zaterdagmiddag. Straks de jarige van vandaag. En, Wolly, hè? Kom maar in!

0: Ik verslik me bijna in mijn koffie.
1: Dit is het muziekfeest op de radio. Jan Smit. NPO Sterren NL.
0: Frans Duits, Janke Wagner, Jeffrey Hezen en Henk Dissel waren dat met de kroegenmedley.
2: Hele mond vol was dat.
0: Ja, nou ja, goed. Ik denk, ik zit even rustig aan mijn mok. Ik zat even naar je te kijken, Jan.
2: Ja?
0: Want deze foto van ons is inmiddels ook 2 jaar geleden op mijn koffiemok.
2: Ja, ja, zeker.
0: Het wordt tijd voor een nieuwe.
2: Tijd voor een nieuwe.
0: Zullen wij straks even een foto maken?
2: Maken we nieuwe.
0: En als we dan straks terugkomen op 8 augustus vanuit Volendam, dan hebben wij 2 nieuwe mokken.
2: Doen we dat.
0: Dus nieuwe mokken, jij krijgt van mij.
2: Super, goed. Deal.
0: Jan, nou ja, dit is dus de laatste.
2: Nee, de ene laatste.
0: De ene laatste. Volgende week zijn we er nog.
2: Ja, volgende week.
0: En dan gaan we op vakantie. Ja, heb jij al
2: ja, ik heb, nou ja, ik kan niet op vakantie, Jan, want mij is van de week verzocht om die uren tussen 3 en 5 op zaterdagmiddag te gaan doen.
0: Echt, dus als ik op vakantie ga, moet jij dat dan in...
2: Ik doe het graag natuurlijk met alle soorten van genoegen. Ik ga zelf later op vakantie. Augustus heb ik een paar weken.
0: Oké, maar niet tijdens het jubileumweekend, toch?
2: Nee. Daarna ga ik weg. Ik spaar al mijn krachten op tot en met het jubileumweekend.
0: Okay.
2: 7, 8, 9, I'll be there.
0: Want wij gaan natuurlijk live vanuit Volendam...
2: Wij gaan daar spektakel maken.
0: Volgens mij, en ik weet niet... Ja, volgens mij zijn alle presentatoren gewoon...
2: Alles en iedereen van Sterren.
0: Dit wordt smullig geblazen. Goed, er komen een hoop verzoekjes binnen in de app. Bianca die stuurt een bericht of wij iets willen draaien van Jorieke Sterke.
2: Ja, dat zal op Vette Boeren worden dan.
0: Dat kan.

0: Ja. Nou, ze heeft er meer gemaakt natuurlijk.
1: Ja, maar dit is wel de beste, vind ik.
0: Is dit de beste? Ja. Zullen we die dan straks even draaien?
1: Ja, ja, maar eerst de loeier, hè?
0: Eerst gaan we even naar de loeier uit Loosdrecht. Beter wordt het niet. Wesley Bronkhorst. Die heeft ook altijd trek in Rosé trouwens.

0: Jannes was dat met een beetje meer.
1: Het is het muziekfeest op de radio. Met Jan Smit. NPO Sterren NL.
0: En mijn favoriete lievelingsmens, Jan Paparazzi.
2: Ja, Jan, het is super. Jammer dat je weer weg moet vanmiddag, zo snel.
0: Ja, ik vind het maar niks, hoor.
2: Ja, volgende week wel twee uurtjes, hè?
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat zijn de laatste twee.
2: Ja, de laatste twee uurtjes
0: volgende week
2: vakantie,
0: zijn de laatste twee uurtjes. En dan is het voor mij dan vakantie.
2: Drie weken vakantie. Drie weken.
0: Nee, drie. Nee, joh. Nee, dan hebben we één, twee, drie. Ja, tot... Oh, wel, is het maar drie?
2: Ja, drie is het maar. Ja, want
0: ik had vorig jaar veel langer vakantie.
2: Ja, vorig jaar had je zes of zo.
0: Oh, maar goed. Zie je wel, ik word dus toch afgerekend op die halve dagen.
2: Ja, dat denk ik. Ja, nee, maar dat komt door je concert in Volendam natuurlijk, hè? 7, 8, 9.
0: Ja, maar daarna... Oké, drie weken. Oké, nou ja, goed, dat is gewoon... Ja. Dat is gemiddeld. Dat is,
2: het is wat het is, hè.
0: Het zij zo. Jan, 4 juli vandaag. Ja, vandaag is mijn tweede manager jarig, Alice Buijs. Dat is de zus van Alois.
2: Ja.
0: De dochter van Jaap.
2: Ja.
0: Dat is nou ja, toch de linker en de rechterhand op kantoor bij Volendam Music.
2: Absoluut, absoluut.
0: Die is vandaag jarig, die dus die wil ik toch even in het zonnetje zetten.
2: Hoe oud is ze geworden?
0: 53, volgens mij. Ja. Nee, ze ziet eruit als 43.
2: Ja,
0: hoor. Dus,
2: echt waar.
0: Ja, zo,
2: beauty,
0: door
2: een
0: ringetje te halen.
2: Een plaatje.
0: Daarnaast is Fatima Moreira de Melo jarig.
2: Oké. Okay.
0: De oud-hockeyspeelster.
2: En pokerster.
0: Poker, zeker, zeker. En duider op televisie.
2: Ja, ja, zeker, ja. Doet ze heel goed.
0: Die is jarig. Manuel Venderbos is vandaag jarig, de presentator. Dan Johnny Lyon, die zou vandaag jarig zijn. Sofietje was dat, toch?
2: Ja, Sofietje. Ranje met een rietje, Sofietje.
0: Tony,
2: ja,
0: Eijk, ook al niet meer onder ons, was vandaag jarig. Ria Bremer, die is nog wel in.
2: Ja, zeker, die
0: komt
2: bij mij om de hoek.
0: Echt waar? Bremer.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Zie je die wel eens?
2: Ja. Heel af en toe. Ja,
0: oké. Okay.
2: Ja.
0: En dan tot slot wilde ik afsluiten met Gina Lolo Brigida.
2: Ja?
0: Die is ook overleden al.
2: Is ze een tijdje geleden kleiner gaan wonen?
0: Nou, 2 jaar geleden is ze overleden. Maar daar is toch ook een heel mooi liedje over gemaakt.
2: Ja?
0: Nou goed, eerst namens iedereen bij Sterreno.
3: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Zullen we die dan gewoon draaien? Tony Bas was dat,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, Tony Bas uit de jaren 60. Ja!
0: Oh, dit is wel genieten, zeg. Dit is een tijdje terug. Maar oh, zo mooi. Nou... Kom maar in!
3: Gina.
0: Hey!

0: Bram Smit.
1: Dans met jou. Met Billy Dans en de Avro Bros. Die hebben toch altijd zo'n lekkere
2: sfeertje.
1: Lekkere sfeer. Goed.
2: Pas bij het weer van vandaag.
1: Het is tijd voor de hit van Smit. Want die pak ik nog even mee. Voordat ik straks
2: naar Breda afzak.
1: Ja, en morgen trouwens, dan sta ik in het Leeuwtje.
2: Oh!
1: Vanavond nog bij de Amsterdamse Zomer. Dus eerst Breda, Amsterdamse Zomer. En dan naar Surhuis ter Veen.
2: Dat ligt in het noorden van Nederland.
1: Dat is het noorden. En dan morgen dus bij Koen.
2: Bij Koen in het Leeuwtje. Oh, gezellig. Is dat de middag of een avond?
1: Nee, dat is in de middag.
2: Oh, middag.
1: Dus als je dat leuk vindt.
2: Vind ik zeker leuk, Jan. Dan zien we elkaar zeker daar.
1: Oh, echt?
2: Ga er maar vanuit. Ja, ga er maar vanuit. Ja, gezellig.
1: Dat is leuk, zeg. Ja, nou ja, Jan. En dan ben jij dus. Ik hoef niet meer te vragen wat je gaat doen van het weekend. Dan is het tijd voor Wilma. Wilma Landkroon, die wordt heel vaak genoemd. Want ja, voor ons, voor mij zeker, is dat een absolute muzikale held. Is natuurlijk ook als kindster begonnen.
2: Ja.
1: En het lied Een klomp met een zeiltje. Dat was bij buurvrouw Jacqueline, hè? Uit de keukenraam.
2: Mooi weer.
1: Met het raam open. En dan dacht ik altijd van, wat is dit toch voor muziek? En ja, ik ben later ook gaan hardlopen. Ja, niet heel lang hoor, maar dan liep ik op de loopband. En dan had ik deze muziek aan, met het raam open. En dan zag ik echt mijn buurvrouw kijken aan de overkant van, dit is toch geen hardloopmuziek?
2: Dat vind ik dus ook.
1: Ja, maar dan krijg je zo'n lage hartslag. En als je dan meeneuriet en je gaat terug in de, wat was het, jaren 60?
2: Ja,
1: volgens mij.
2: Het was eind jaren 60.
1: Eind jaren 60, ja. Nou ja, dan zit je met kippenvel.
2: Bij Gert Timmermans
1: van
2: op
1: je
2: dit,
1: kruin tot je tenen.
2: Ja.
1: Ja, Gert Timmermans, die was daar natuurlijk.
2: De man van, hij ontdekte, de vader van Wilma heeft Wilma aangeboden op een bierveeltje aan Gert Timmerman in een café.
1: En Gert toen kon dat nog.
2: Ik maak een ster van jouw dochter.
1: En toen heeft vader Abraham dat weer.
2: Ja, overgenomen. En toen heeft ze nog een tijdje zelfs bij vader Abraham in huis gewoond. Toen misging allemaal met haar.
1: Oh.
2: Ja, dat is een heel verhaal, Jan. Hou voor de volgende keer, voor na de vakantie.
1: Dat is goed. Dit is de hit van Smit.
2: Wilma met een klomp met een zet.
0: Dit is de hit van Smit.

0: Nederland was
1: muziekfeest
0: dat.
1: Op de radio.
2: Hypnose. Ik voel me altijd onder hypnose, Jan. Als wij hier zitten, dan gaat de tijd zo snel voorbij.
3: Ja, maar het is weer een uurtje voorbij.
2: Alsof ze zo met een vingerknip...
3: Ja. Ja.
2: En je bent een uur voorbij. Ja, nou ga jij natuurlijk het tweede uur zo meteen doen. Ja, ik ga luisteren in de auto, Jan. Het is trouwens gewoon... ja, echt. Een vol uur rijden.
3: Oh, dan moet je echt wel nu weg,
2: Ik ga echt nu weg.
3: Ja, ja, ja, ja, zeker.
2: Moet ik nog iedereen de groeten doen?
3: Zeker.
2: In Breda.
3: Volgens mij is er onze Emily staat daar acte presentatie.
2: Is Emily er ook?
3: Ja, ja, ja, ja, uiteraard.
2: De beste, die de presentatie?
3: De beste presentatrice van Nederland.
2: Nou, kijk, stel dat het 5 over 5 wordt, dan, dan is dat ook geen probleem.
3: Zeker niet, zeker niet.
2: Jan, ik wens jou een fijn tweede uur.
3: Ja, dank
2: wij zien elkaar volgende week.
3: Nou, nee, in ieder geval morgen weer bij het Leeuwtje. Ga
2: ja, vanuit. Maar ja. Hier in, ja, hier in de stadion natuurlijk. In de studio, in het stadion zeg ik al.
3: Stadion, ja.
2: En dan ga je vanavond nog wat leuks doen.
3: Ik ga vanavond lekker muziek luisteren in de tuin. Heerlijk. Oortjes in en genieten met...
2: Ook leuk voor Zendy dat je muziek gaat luisteren met je oortjes in.
3: Ja, dat heb je soms, Jan.
2: Goed, ik wens jou heel veel plezier en ik zie jou morgen.
3: Ja, jij heel veel succes, Jan, met alles.
2: We gaan eruit met Dave Dekker. Ja. Ah, dat is zo'n lekkere knaller, hè?
3: Goed, hè?
2: Dit was ook een bradenplaat, of niet?
3: Ja, een paar weken geleden al.
2: Een bradenplaat, ja. De Vespa. Dames en heren, maak er een mooie zaterdag van. En ook een zondag natuurlijk. En een hele fijne volgende week. En wij zien elkaar dan op zaterdag weer.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het muziekfeest op de radio. Jan Smit.
1: Nou ja, bijna goed.
0: NPO, Sterren NL.
1: Amar uit de boksen en te makkelijk verliefd. En daarvoor hadden we avond voor in de boeken. Een van de hits van 2026.

mensen zijn bezig met schilderen van de schuur, zie ik, in de app van Sterren NL Radio. Onder andere Juri en Bianca is bezig met het uitpakken van dozen die ze bij IKEA gehaald heeft. En hopelijk zit alles erin, zegt ze. Of ik een plaat wil draaien van André Hazes. Ga ik zo meteen doen op deze gezellige zonnige zaterdagmiddag. Janneman tot een uur of vijf en dan daarna Marcel met het zogenaamde Piratenuur live vanuit Dokkum. We draaien ook nog Romana met Ik Droom van Jou. En dit is ook een plaat die hoor je weinig bij Sterren NL, maar ik kwam hem pas tegen en ik denk, dit is heel goed. Dit is fantastisch. Dit is De Dijk. En Als het golft.

0: is het muziekfeest op de radio.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Met Jan Smit.
1: En dan met die hoge temperaturen van vandaag. Ja, Connect zit even lekker door je heen te tetteren. Maar ja, dat is ook voor mij zaterdagmiddag, hè. Dus zometeen ga ik bellen met Jan Keizer, de keizer van de Volendamse muziek. De man achter BZN. Hij bespreekt iedere zaterdagmiddag zo rond 4:30 een plaat uit het rijke oeuvre van de band zonder naam. Of van hemzelf. Of van iets wat hij gedaan heeft waar hij zich tegenaan bemoeid heeft. En dat is heel veel, want het is een multitalent. Deze Jan Keizer spreken we zo meteen. En dit is André Hazes, waarom gevraagd was. Een kwartiertje geleden ongeveer. En dit is misschien wel de mooiste plaat wat mij betreft van André Hazes. Als je alles weet. De weer.

0: Justin de Wild en Cheerio.
1: Met Jan Smit.
0: Ja, en dat vind ik altijd mooi. Ja, ik vind het ontzettend lekker als Jan er altijd is. En hij doet het kletsje met Jan Keizer. De keizer van de Volendamse muziek. Maar ja, Jan is naar Breda. Dus aan mij weer de eer. En ik vind het toch altijd een mooi moment om met een van de grootheden in de Nederlandse muziek te praten over het roemruchte werk van zijn band BZN. Heer Keizer, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jan.
0: Hoe is het?
2: Ja, het is toch mooi even goed, hè? Dat Jan die is gewoon alweer vertrokken.
0: Ja, Breda, wacht op hem.
2: Oh, ja, dat is Breda. Dat is wel een bekende plek, hoor, voor hem.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Want?
2: Het is puur toeval dat ik in mijn hoofd zat om iets te gaan vertellen over Breda.
0: Dat meen je niet. En,
2: ja, nou. Dat is echt niet te geloven dat dat zo valt.
0: Ja, Jan, je zegt puur toeval, maar bestaat toeval, vraag ik me wel eens af.
2: Ja, soms dan, ja, dat is ook zo. Daar heb je gelijk in.
0: Dan moet je altijd maar afwachten, hè? Ja.
2: Ja.
0: Jan, hoe is het in Volendam? Zat jij in de tuin vanmiddag, of niet?
2: Nou,
0: liep jij over de markt te kuieren?
2: Het is een beetje bedrukt, moet ik eerlijk zeggen.
0: Bedrukt, ja?
2: Ja, een beetje bewolkt.
0: Maar niet jouw humeur zo te horen, hè? Dat is
2: maar
0: gewoon altijd zonnig.
2: Ik hoef niet het weer van twee weken geleden, hoor.
0: Nee?
2: Hij is veel te warm.
0: Veel te warm, ja.
2: Veel te warm.
0: Jan,
2: maar ik heb over het liedje...
0: Een Italiaans liedje heb jij doorgegeven?
2: Ik heb een Italiaans liedje doorgegeven. En dat is... eigenlijk is dat ontstaan... op 12 oktober in 2009... gingen we naar een theater in Breda.
0: Ja, oh kijk, daar valt het woord Breda.
2: Om daarop te spelen.
0: Ja?
2: Het publiek was niet op de hoogte van datgene wat wij gingen doen. Dus die verwachtte gewoon dat we de hits gingen spelen. En toen het toneelgordijn, of moet ik dan zeggen het toneeldoek, openging, zagen ze een groot orkest zitten. En ze dachten, zijn we nou niet verkeerd, want dit is BZN dan nog niet. En hebben zo'n liedjes dit keer die niet door ons geschreven waren.
0: Ja.
2: Heel spannend dat natuurlijk. Je moest ook 12 of 14, 15 liedjes uit je hoofd leren. En ik zag die verbaasde blikken in die zaal. En ik denk, wat zouden ze ervan vinden? Vinden ze het wel goed? Weet je? Dat was echt sceptisch een beetje.
0: Ja, ook spannend voor jou, denk ik, Jan.
2: Ja, voor ons verschrikkelijk. Ik was geconcentreerd, want ik moest al die liedjes uit mijn hoofd zingen. Ik kan me nog herinneren dat we erop gingen. En dat was een liedje van Beethoven. En daar had ik een andere tekst op gemaakt. Dat is altijd even leuk, hè?
0: Ja, natuurlijk.
2: Dus die moet je dan ook weer uit je hoofd leren. En dat ging toen allemaal nog beter dan tegenwoordig.
0: Ja, maar jouw harde schijf zit denk ik zo langzamerhand een beetje vol, hè? Met al die liedjes.
2: Ja, dat is raar voor, man.
0: Het
2: bleek gewoon een kaskraker te worden, die uitvoering. Maar dat was opgenomen voor een plaat en dat was een Symphonic Night plaat.
0: Ja. Oh, die waren altijd mooi bij jullie. Echt.
2: Die waren heel
0: zeker.
2: En Jan Smit was fenomenaal die dag.
0: Ja?
2: Die dag, hij zit altijd. Maar,
0: die dag steeg hij boven zichzelf uit eigenlijk.
2: Ja, die was echt toen gewoon echt fantastisch.
0: Dat wil wat zeggen, hoor.
2: Met het kinderkoor. En hij zong toen Mama met Carola.
0: Ja, mooi was dat, hè? Ja.
2: Die hele zaal die ging staan... En gaf een oorverdovend applaus.
0: Ja, Jan, ik moet zeggen, als ik dat zie op YouTube nog eens, weet je wel... krijg ik altijd kippenvel als dat begint, dat stuk.
2: Nee, dat is ook heel bijzonder.
0: Fantastisch.
2: Ik begreep toen pas dat het heel bijzonder was.
0: Ja, ja.
2: Eigenlijk. Nou, een van die liedjes die we daar toen zongen, dat was Vicino Mare.
0: Vicino Mare, en waar gaat het over, Jan? Ik denk over het water, over de zee?
2: Het lied gaat over een romantische oproep van een visser aan zijn geliefde... om samen de zee op te gaan, om daar de liefde te vieren.
0: Oh, kijk eens aan.
2: Wat is dit nou toch allemaal?
0: Ja. Jan, we gaan hem draaien.
2: Ik zou hem gaan draaien.
0: Ik ga met enorm veel... ik ga met heel veel aandacht naar deze plaat luisteren.
2: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Nou, Jan, veel succes.
0: Ja, dankjewel. En volgende week is andere Jan er weer bij natuurlijk, hè.
2: Gelukkig is hij
0: daar. Ja, zeker weten. Jan, bedankt, man. Goed weekend, hè. Doei.
2: Doei.

De platen zeg ik nu alweer van 2026. De nieuwe Yves Berendsen. Bijna tijd om in te pakken en weg te wezen. Zometeen Marcello, maar nog een paar platen pers ik eruit voor 5 uur. Tijdens deze aflevering van het Muziekfeest op de radio. Waaronder deze hele mooie van Marco Borsato. Als je in de tuin ligt te zonnen, dan is deze plaat fantastisch.

muziekfeest op de radio. Volgende week is Jan er weer 2 uur lang bij, hoor. Dan heeft hij geen optreden meer. Hij staat nu in Breda tijdens een groot festival. En hij moet om 5 uur daar zijn. Dus ja, dan is het niet anders. Dan moest hij er een uurtje in de tussenuit. Is in principe geen probleem. Ik heb mijn best gedaan om het zo gezellig mogelijk te maken het afgelopen uurtje. En ik ga eruit met deze piratenklapper een beetje alvast om in de stemming te komen zometeen voor Marcel. Na 5 uur met het piratenuurtje. Ik wens iedereen...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Yes. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.

0: Ja, een goed begin is een halve werk, dat zeggen ze altijd. Dit kan wat mij betreft niet beter. Siska en de Nightbirds en als een rode klaproos. Ja mensen, goedemiddag. 6:05, daar zijn we weer. Zaterdagmiddag, tijd voor het Piratenuur. Het is het gezelligste uur van de week, als u het mij vraagt, qua muziek in ieder geval. Want het is, ja, hier klopt mijn hartje wel sneller voor, zeg maar. Hier gaat hij net even wat extra BPM van maken. De piratenhitjes van wel eer. Of het nou bekende of misschien wat onbekende deuntjes zijn, maakt niet uit. Laat het lekker over je heen komen. Ik zit er weer tot 6:00 helemaal paraat voor je, live vanuit mijn piratenschuur. Ook al denk je van, hé, maar hij had toch vakantie? Dan heeft hij het vast opgenomen. Al live, jongens. Want Johan zegt, hallo Marcel, ik zit er vandaag ook weer klaar voor. Tijd voor een leuk piratenuurtje, piratenhit. Veel plezier. Vandaag met de uitzending. Stefan van den Boom is er. Nienke is erbij. Tabi zit al lekker aan een, wat is het, een skunkopje, dacht ik, hè? Ja, lekker hoor. Steef zegt, Marcel, lekker man, grote race, ook een toppetje. Grote race kunnen we prima even doen. Zal ik die zo meteen gelijk er even inkeilen voor je? Dat vind ik wel even leuk. Laten we gewoon even met de verzoekplaat beginnen ook. Ik ga dat gewoon voor je regelen. Steef komt eraan voor je, jongen. Mocht je zelf ook een verzoekplaatje hebben, laat het me weten. Zet ik het zo meteen even in de playlist voor dit uur. Het is natuurlijk maar een uurtje, dus ik kan lang niet alles draaien. Maar probeer maar. Zoals Nico Haak ooit zong, niet geschoten is altijd mis. Dus drop het vooral even in de NPO luisteren. Ik vind het sowieso leuk om even wat van je te horen. En laat even weten waar de radio aan staat. Doe ik zo meteen even een rondje in de appbox. Laat ik dat even afspreken over een liedje of twee. Doe ik even een rondje mailbox. Of inbox in ieder geval van de apps. NPO Luister is de app. Ga even naar het kanaal van SterrenNL. Druk op bericht. En daar zie je ook dat je daar sowieso berichtjes kan typen. Maar zie je ook een polletje tussen deze twee liedjes.
1: Dit is de Vlaamse troef.
2: Keuze A.
0: Ingriani. Wie zeg ik? Ingriani. Dan zal ik dansen. Allee. Keuze A vandaag in de Vlaamse troep.
2: Keuze B.
0: Oeh, ja, dit is ook mooi, jongens. Dit is Sanne van Erik en Sanne.
3: Dan ben jij mijn man.
0: En het land van ons twee. Oeh, lastig dit.
1: Amai, de Vlaamse troep.
0: Yes, Vlaamse troef bij deze uitgezet. Stemmen kan tot, laten we zeggen, net voor 17:45. Want om 17:45 ga ik één van de beide liedjes draaien. Uiteraard met de meeste stemmen. Nou, stemmen doe je dus in de app NPO Luister. Laat vooral even weten waar je zit te luisteren. En wat je misschien wil horen vanmiddag. Dan ga ik dat even fixen. Zit hier niet voor mezelf, ik zit hier natuurlijk voor jou. Dus kom maar door.

0: Zo is dat. Heerlijk zaterdagmiddag.
1: Je hebt gewinkeld met het zweet in de nacht.
0: Boodschapjes weer binnen. Op naar de snacks.
1: Je snel naar huis.
0: De bruine fruit. En

0: En een bosje rode rozen, die heb ik voor jou uitgekozen. Voilà. Het is 17 over 5. Goedemiddag op deze late zaterdagmiddag. Richting de zaterdagavond waarin we ook natuurlijk hadden kunnen spelen met Oranje. Zal ik nog eens even een beetje zout in de wonden wrijven? Want om 7 uur vanavond dan is natuurlijk de wedstrijd die wij hadden kunnen spelen tegen Canada. Waar het niet dat Marokko straks op het toneel komt. Maar goed, jongens. We moeten het verdriet maar verdrinken of zullen we dat... Ah, met mate dan, hè. Met mate. Zo is het ook. We luisteren lekker mee vanuit A van Horen, zegt Koen Knijn. En ik wil even de groeten doen aan Rosanne, die op Bonaire zit te luisteren. Hé, hey, wat goed zeg. Hoe laat is het daar? Rond de middag, denk ik zo'n beetje? Wel, hè. Lunchtijd, denk ik. Ja, denk ik wel. Alex is erbij uit Hoensbroek. Draai maar even een goede polka. Dankjewel. Marco is erbij. Lekker uurtje Telstars weer. Je wordt lekker geluisterd tijdens de werkzaamheden vanuit het wonderschone Ederveen. Daar kun je ook wel zitten. Roos is lekker aan het diamond painting onder het genot van Ster NL. En Jan Willem zegt, goedemiddag Marcel, maandag tekening voor mijn eerste koophuis. Dus nu druk bezig met inpakken voor de verhuizing. Groetjes uit Deest. Ah, je gaat ook gelijk over, Jan Willem. Eerst even schoonmaken, hè. Hey. Eerst even schoon. En dan erin. Patricia is erbij, lekker vanuit Tiel. En in Opheusden staat hij ook weer aan bij Arjan. Meld zich even. Hier staat de radio aan in Meppen in Duitsland, zegt Evelien. Raymond is erbij, morgen Marcel. Nou ja, morgen. Ja, ik zeg dat altijd wel natuurlijk, maar het is nu bijna avond, man. Dan kan je voor de drie piraten uit Streefkerk Marieke Doe Open even draaien van de Marlets. Oh, dat is wel een leuk liedje, kunnen we wel even doen. Christian is erbij. We zijn weer van de partij onder het genot van een bruine pretcilinder. Genieten. Genieten geblazen. Martijn is er ook.
1: Hey Marcel.
0: Hey.
1: Goedemiddag.
0: Dag.
1: Lekker tijdens je vakantietje.
0: Ja.
1: En wat is er dan mooier om onze poes en buurmans kater te doen? Hoe toepasselijk met de kitten? Atjo.
0: Ja, nou, ik heb klauwen hier. Want inderdaad, we hebben een kitten in huis. En het is niet mijn kitten hoor. Het is gewoon even hier logeren een paar dagen. Want hij is van zo'n lief. Dus hij gaat weer terug naar moeders. Maar zie je nu week op, dat is vakantietijd natuurlijk. Maar ik zit hier opgeschreven met een kitten inderdaad. Maar ik moet zeggen, het is een heel lief, wat is het? Britse korthaar is het. Prachtig dingetje. Als je het nog niet hebt gezien, check even de stories. Ik heb er een leuk videootje van gemaakt. @Marcel van de Radio op Instagram en op TikTok. @Marcel van de Radio. René nog even, goedemiddag.
2: Hey Marcel, goedemiddag. Hier team Mensbouw uit Bemmel. Ik ben er natuurlijk weer bij. En het vrouwtje is lekker frietjes aan het halen.
0: Oh.
2: Ik zal denken aan een verzoekplaatje van de Berdies. Bruidsklokken luiden in de toren.
0: Zo.
2: Succes met de uitzending en een fijne vakantie met je poesie.
0: Klinkt wel heel smerig. Nou, ik heb gewoon even een paar dagen vrij, jongens. Maar ik ben volgende week zaterdag ook gewoon weer, hè, met het piraatuurtje. Dus het is nog geen week, zeg maar, wat het allemaal is. Maar gewoon even een paar dagen even onder de radar. Tenminste, onder de radioradar.
2: In de toren.
0: Zo.
2: Succes met de uitzending en een fijne vakantie met je poesie.
0: Klinkt wel heel smerig. Nou, ik heb gewoon even een paar dagen vrij, jongens. Maar ik ben volgende week zaterdag ook gewoon weer, hè, met het piraatuurtje. Dus het is nog geen week, zeg maar, wat het allemaal is. Maar gewoon even een paar dagen even onder de radar. Tenminste, onder de radioradar. Nou, laat maar even weten of je erbij bent.

0: Dit was Marieke Doe Open. Bijna 17:30. We hebben vandaag een Vlaamse troef met deze twee liedjes.
1: Dit is de Vlaamse troef.
2: Keuze A.
3: Dan zal ik dansen.
0: Ingriani. Dan zal ik dansen. Luister even goed.
3: Dan zal ik zingen en zingen, ja zingen.
0: Is dit iets voor je of wordt het deze?
2: Keuze B.
0: Sanne van het duo Erik en Sanne.
4: Dan ben jij mijn man.
0: En het land van ons twee. Prachtig liedje dit.
1: Amai, ja. De Vlaamse troef.
0: Laat het weten in de NPO Luisterapp. Het is vrij eenvoudig. Je kan stemmen met echt nou in 10 seconden tijd met een paar klikken op het scherm. Is zo gefixt. NPO Luister moet je wel even hebben, de app. Maar die is gratis en je hebt toch wel even tijd hoor. Want 17:15 dan trek ik even de winnaar uit de bus. En die gaan we even draaien. Paultje van Binsbergen heeft zich ook gemeld. Goedemiddag.
5: Hey Marcel, hier Paultje natuurlijk. We zijn er weer bij je. Hey, ga hier eventjes een lekker vers pakketje bereiden. Maar dat kan natuurlijk niet met een lekker plaatje van zeker de Sunstreams. Of een lekkere knallert van Stamvast.
0: Oh.
5: Ik zeg succes met die uitzending. Afknijpen en droog zwaaien.
0: Ik vind jou een beetje somber, Paultje van Binsbergen. Heeft dat te maken met het verspakket? Want ik bedoel, het is zaterdagavond. Ik denk dan, ja, weet je, zaterdagavond laat nu alles maar gaan, weet je. Het is geen redden meer aan. Wij bestellen hier zo meteen wat patatjes en een kipsnietseltje. Ik geloof wat kipvingers voor zo'n lief. Maar een verspakket op zaterdagavond, Paul. Ben je daarom een beetje somberder? Want zo klinkt het wel namelijk. Anna is erbij, die zegt, vriend lief, die ligt te slapen op mijn schoot en ik luister lekker naar het beste uurtje van de week. Vanuit Nieuwe Pekela, hou van je Frank en kan je voor mij bouw geen luchtkastelen draaien van de Paladijns. Groetjes van Anna, dat ga ik zeker even fixen. Even kijken, hey Marcel, Harderwieker hier de bie, goed weekend. Doe maar een lekkere polka zometeen, dankjewel en een goed weekend. Jeannette is erbij, ha Marcel, lekker weer luisteren naar oude liedjes en tussendoor wat kaarten maken. Oh, wat voor kaarten? QSL kaarten. Richard uit Utrecht is erbij. De groeten van Richard. Marcelino, die zit al aan de patatjes. Volgens mij. Ga even de foto openen. Ah, lekker man. Dit lijken wel oma's friet, of is het Vlaamse friet zelfs? Heerlijk. De Major is erbij. Die luistert lekker vanuit Oosterhout. Zou je de kleine Merel willen draaien? En Francis, die zegt, ik zou graag voor mijn vrouw Jeannette willen aanvragen Jantje Koopmans met O Jeannette. Ook leuk. Evelien die is met de camper en er zijn meer mensen met de camper. Want Gertine die zegt, wij zijn lekker aan het luisteren naar jullie onderweg naar Luxemburg met de camper. Daar kun je ook prima zijn, Luxemburg. Heerlijk. Nou, ik zag sowieso wat foto's van wat collega's die vandaag verderop in het land zijn. En verderop voor mij in het land is het zuiden van het land. Daar scheen de zon. Ik zal je zeggen, hier in het mooie Dokkum is het vandaag niet zo mooi. Want het is nog geen minuut zonnig geweest. Het is echt de hele dag al bewolkt. Sterker nog, er zit wat regen tussen ook nog. Maar goed, dat laat mij de dag niet bederven. Want het mooiste uurtje van de week is hier het Piratenuur. Mocht je zelf nog iets willen horen, laat het weten. En stem vooral even op de Vlaamse troef. En over Vlaamse muziek gesproken. Op verzoek, de Paladijns. Topper van de plaat dit. Bouw geen luchtkastelen.

0: De Voortse Boys. Ja, zeker de Voort. Ik zal het wel waarschijnlijk verkeerd uitspreken. De Voortse Boys. En kom terug bij mij. In het Sterren NL Piratenuur hier live. En nou, illegaal is het niet, dat zeiden we dan vroeger. Maar het is allemaal met een papiertje, dames en heren. Met de vergunning is allemaal niks aan natuurlijk. Maar ja, goed. We zitten er wel, hè, met het Piratenuur hier vanuit de Piratenschuur. Vanuit het Hoge Noorden. En zometeen dat liedje uit de Vlaamse Troef. Dat is nog behoorlijk spannend, moet ik ook zeggen. Tussen Ingriani met Dan zal ik dansen. En Sanne met Het land van ons twee. Die twee liedjes die ontlopen elkaar niet zo gek veel. Zometeen over een paar minuten dan draai ik één van de beide met de meeste stemmen uiteraard. Nou, en over stemmen gesproken, ik krijg echt iedere week en nu ook weer, het wordt iedere week ook meer, veel vraag naar een goede polka. Nou heb ik een lekker polkaatje klaarstaan, die zou ik kunnen draaien. Van Alex Meixner. Dat is echt een baas op de accordeon. En daar heb ik een behoorlijke polka van een minuutje of twee en 20 seconden. 2 minuten, 20 seconden. Die zou ik erin kunnen keilen. Vorige week heb ik dit even gedaan. Toen zei ik volgens mij met een appje of 100, 150. Dan ga ik die polka draaien. Als je zin hebt in een polka. Gaan we dat nu, bij deze gaan we dat regelen. Maar ik zet dan wel een behoorlijke streep. Ik zeg 200 appjes binnen nu en 1 minuut met het woord polka.
1: Het woord polka.
0: Polka. Oké. Dus binnen nu en 1 minuut en ik start de klok nu. Dus binnen 1 minuut, als je nu gaat appen, en dat mag je en kun je doen zo vaak als mogelijk. Ik zie hier ook de teller die nu langzaamaan oploopt. Oh, dit gaat nog lang niet snel genoeg, jongens. Binnen nu en 45 seconden nog. 45 seconden. Wie of wie gaat mij uit de brand helpen? Gaan we een polka draaien? De ja of de nee? Dit lot ligt in jouw handen. We hebben nog 35 seconden. Het woord polka mag je nu als een malle gaan appen. 30 seconden. Laatste 30 seconden gaan nu in. Even kijken wat de teller nu doet. Ah, dat loopt al dit. We zijn er nog lang niet, jongens. We zijn er nog lang niet. Als een malle gaan appen, gaan we dit redden binnen nu. En laten we zeggen nog 16 seconden, 15 seconden, 14. Wie helpt ons uit de brand? Onmeunig dikke polka. Gaat hij eruit? De ja of de nee? Het antwoord is... Zo, de knetters, dat is nogal zijn malle in zijn gehebt. Oké, jongens, jullie hebben bepaald. Het gaat gebeuren. We gaan... we moeten wel even vanaf het begin starten natuurlijk. De polka van vandaag van Alex Meixner is de Slovenian Village Polka.

0: Het is me nooit verteld hoe je haar naam uitspreekt. Is het nou Marie of is het Meri? Jouw humeur is net een flipperkast. Ja, sommige mensen hebben dat. 17:15, goedemiddag. Daarvoor een onmeunig dikke polga. Gadverdamme, wat was die lekker. Alex Meixner was dat. Op SterrenNL in het SterrenNL Piratenuur. Vanuit Marcel's Piratenschuur. Hein is er ook bij. Luistert in Duitsland mee. En Anouk is er ook bij. Die zegt, hey Marcel, alles goed? Ja, zeker wel. Als ik er niet aan denk, Anouk, gaat alles goed. We hobbelen weer lekker naar Spakenburg toe met de broodbus. Heb je nog een gezellig liedje voor op de terugweg? We moeten nog even omrijden, want de A30 is nog dicht. Dus tijd voor een gezellig ritje dan maar. Ja, zo is dat. Je moet er even wat van maken en dat ga ik regelen zo meteen even een gezellig deuntje. Alhoewel, dit Piratenuur kent alleen maar gezellige deuntjes natuurlijk. En mocht je er nog eentje willen aanvragen, iedereen die nu zit te luisteren, be my guest. Want ik moet zo meteen nog een leuke afsluiter hebben voor dit Piratenuur. Die is nog niet bepaald, dus je mag mee bepalen wat we zo meteen opzetten. De Major is lekker zelfgemaakte frietjes aan het maken. Jeetje, ook lekker man. En ik zie bij René ook. Wat heb jij allemaal, René? Wat is dat? Oh, dat is ook patat. Patat en een kroket. Dit is een patatje speciaal, lijkt mij. Is ook wel eens lekker. Hé, lang niet gehad. Misschien wel even een leuk tipje voor zometeen. Ik moet nog even bestellen. Ik ben een beetje laat met patatbestellen. Doe ik meestal tijdens dit uur. Even kijken. Dan Luca erbij. Goeiedag Marcel. Mijn ma en ik luisteren weer gezellig mee. Onderweg naar de camping in Dalfsen. Heb je voor ons het nummer achter mijn bakkie van de Wico's? Oeh, dat is ook mooi. Luca van de Morten FM. De Morten FM. Helemaal goed. En de groeten daar op de camping. Succes onderweg. Wij gaan naar de speeltuin toe, zegt Chris. Ook leuk. Justus is ook bij. Justus en Antoine. En Tineke is erbij vanuit Oldehoven. Nou, leuk dat jullie er allemaal bij zijn. En bedankt voor het stemmen op de Vlaamse troef. Want we hebben een winnaar.
1: Amai, gadverpielekes. Dat is lekker.
0: Ja.
1: Dit is de Vlaamse troef.
0: Met 55% van de stemmen hebben we een winnares. Ingriani is het geworden. Dan zal ik dansen. Amai.

We zijn in principe collega's, want ze heten de Mixers. Ja, ik ben ook een mixer natuurlijk. Dat had je maar gedacht. 7 voor 6 is het. We gaan op naar de laatste verzoekplaatsen meteen. En ik heb hem nog niet rond, jongens. Ik heb hem nog niet helemaal helder. Dus mocht je nog een liedje willen horen, laat het dan vooral nu weten. Dit is wel het moment. Vis niet achter het net. Doe het niet na 6 uur, want dan ben ik ook richting de snackbar om wat patat te halen. Niels die vraagt om Alibaba van de Marlets. Maar ik heb de Marlets al gedraaid, Niels. Voor de heerlijke barbecue die we vandaag bij hem hebben. Even kijken, dat is bij Aalt. Bij Aalt Lip. Dat is mooi, gezellig. En een heel goed weekend daar gewenst in Harderwijk. En veel, smakelijk natuurlijk, maar smakelijke eten, smakelijke pilsjes, denk ik dat die erbij zijn. Het hoort er wel bij vaak, hè. En alles met Maarten, dat is altijd goed. Even kijken. Ja, er zitten wel wat verzoekplaten in, zeker wel. Ik heb er wel wat in zitten. Ik kan zo meteen nog wel even... Ja, ik wil er nog even eentje opzetten, jongens. Gewoon even een lekker afsluitertje. Laat even weten welk liedje kan ik nog even opzetten. Ik heb zo meteen nog, laten we zeggen, een minuutje of 3 voor een goede afsluiter. Een afzakkertje in dit piraatuur. Maar wie oh wie heeft de laatste plaat en wat gaan we draaien? Dat is voor mij ook een grote weet, want ik heb nog geen idee. Deze wel, deze is van Highway, Omagali.

afsluiten met Dana Winner in dit Piratenuur. Mag ik jullie allemaal vanuit de grond van mijn hart bedanken voor de geschonken aandacht. Uiteraard voor de vele appjes die zijn binnengekomen. Echt zo ontzettend veel in dit uurtje. Dank daarvoor. Ik wens jullie allemaal, maar dan ook iedereen die nu zit te luisteren, een fantastische zaterdagavond. Nog een heel fijn weekend. Ook een hele fijne week, want we spreken elkaar pas volgende week zaterdag weer. Ik ga even een weekje niet op de radio zijn. Dat is ook wel eens even lekker, jongens. Gewoon even een beetje een soort vakantieweek. Hè? Lekker. Nou, geniet allemaal van deze laatste plaat. Dana Winner en iedere keer. Dag hoor.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit, die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. En weet u wat mijn weegschaal zei?

0: NPO.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: extra Gent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje uit.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Leasebike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etje en Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. Ik was helemaal in shock, vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van